Johnny Nash, wat hierdie uur afsluit, there's more questions than answers. Gino Vanelli, Wild Horses and Lightning Seeds, Sugar Coated Iceberg. Jy is ingeskakel by Bosveld, Stereo 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek gee begin hierdie nuwe uur met Joan Armatrading, More Than One Kind of Love, Elandre met Lieflik en Shirley Bassey, Never, Never, Never.

0: Face to face, mate, here we are, and the cause, Drive. Ek gaan verder met net die beste muziek, hier by die stasie met die hart van goud. Pieter Smit met Lonnie, Tim McGraw, Life Like You Would, Live Like You Were Dying. Amy Shark en Keith Urban, Love Songs Ain't For Us, en dan Philip Moelman, se Hoog Bo Die Wolke.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie een sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2284.

Gerard Stein, Rian Benardi, Ronde Toy, Chris Els en nog vele meer met ons sal self. Die Eagles net voor dit Best of My Love en Laid Back, I Can't Live Without You. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5, saam met my, Rudy van Deventer. Ek gaan verder met net die beste muziek in die laaste uur wat ons saamkeer. Michael Bolton's Sitting on the Dock of the Bay, Cordelia, As Ek Kon Kies en Runei met Blame It on Your Heart.

A Blue System, Lisa Said en Leslie Gore, It's My Party. Nou op die speellys het ek vir jou Gian Groen, Niks Verander Die Liefde Nie, en Jimmy Allen, Make Me Want To.

En dis hoe Rudy van Deventer vir ons volgend groet die klanke van Dewald Gous met Staan Op. Voor het Jennifer Rush met The Power of Love, Nicholas Lowe se Son Castiel, en ook Ed Sheeran met Perfect. Dis het voor 5 op die maandag môre nie sy geskakel by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie welkom.

Die klanke van Smokey met Lying in the Arms of the One You Love was ook nie te duplisie, maar dis nou te laat. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5, vrolike klanke van Gabriella B. met Oubla Di, Oubla Da.

Mystic Vision Doe van Fairground Attraction met Find My Love. The Zac Brown Band met Keep Me In Mind. En ook Heidi's Nou Of Nooit Weer. Hier is by Bosveld Stereo 107.5. Van onthou daar is nog kans tot 6 uur vanoggend of my verjaarsdag boodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Afrikaanse klanke nou van Jan Raap met Lê My Neer In Die Veld.

0: 4 months, making up for the time.
1: En Dries net in die rij vir jy by Bosveld Studio, Jamie Fine met There You Go, Daughtry, So The World We Knew, en ook Shakira Peach met Lewe vir jou.
2: Die Bosveld Studio Verkeersmonitor.
1: So pas aangemeld op die Bosveld Studio Verkeersmonitor, botsing op die N1 site by die Brakfontein Wisselaar, dan ook een stilsinne voertuig op die N3 site by Modderfonteinweg. Always, die N1 Noord druk verkeer op wat na Winnie Mandela Rijlaan, Houten East Tate, Mike Ian Site, verkeer is starig op pad na Rivia weg. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Site, daar is na op die Brakfontein Wisselaar. Ook is stilsinne voertuig op die N1 Site by die Vleene Piering Wisselaar. Parktown, Mike Ian Noord, druk verkeer op pad na Jan Smitslaan. Melrose, Mike Ian Noord, starig verkeer op pad na Colet Rijlaan. In Heidelberg, die N3 Noord, trokbotsing na by die De Hoek Tol Plaza. Ook is stilsinne voertuig op die N12 West by Rondebultweg. Botsing plaasgevind op die N1 Site na die Vleene Piering Wisselaar. Pretoria, die N14 Noord, druk verkeer op die afrit tot Eufeusweg. Dan ook verkeerslig getans by die werking by die volgende kruisings in Sandton by Greyston Rijlaan en die Maikien Hoofweg, Bryanston by Winnie Mandela Rijlaan en Bryanston Rijlaan en ook Kaya Sand by Malibongwe Rijlaan en Boundaryweg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in die oostelike rigting, verwag vertragings op pad na Eskie en Paselie Rijlaan en dan ook verkeerslig getans by die werking by Madiba Straat en Sisulu Straat. Dis die probleme tans op die Bosveld Serie Verkeersmonitor. Enig iets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281.

0: Laaste klanke van Majorzy met Close to You. Chris Norman en Susie Quattro is Stumbling In. En ook Andries Vermeulen met Kom bou jou huis by my. Hier is by Bosveld stuur 107.5. Ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer en dan moet ek groet.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Four Ways, die N1 Noord, starig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Dan in Houghton Estate, Mikey in Sight, verkeer starig op pad na Riveria weg. Stils in een voertuig op die N1 Sight na die Brakfontein Wisselaar. Parktown, Mikey in Noord, druk verkeer op pad na Jan Smitslaan. Heidelberg, die N3 Noord, trokbotsing na by de Hoek Toll Plaza. Op die N12 West is stils in een voertuig by Rondebult weg. Ook een botsing plaasgevind op die N1 Sight, daar is na die Vleer en Piering Wisselaar. En dan in Fairland, by Ersnodee Rylaan, verkeerslig getans by de werking by Monkorweg. Is die probleme tans aangemeld op die Bosveldstuur Verkeersmonitor? Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lijn. Die nummer is 064-115-2281. En so het groet uit vir my, Lee Prozeski, aangebreek, en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Ek los jou echter in die bekwame hande van Eddie Dippenaar, en ek gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. My groet met die klanke van Amy McDonald met This is the Life. Christine se Tot die Maan en Terug. Shakespeare's Sister se Stay. En die laaste een vir die uur, Boyzone met Love Will Save the Day. Tot môre toe.

En so begin ons hierdie maandag middeloggend program van Bosal Stereo met die musiek van Denise Williams en Let's Hear It for the Boys. Goeiemôre, my naam Eddie de Pinaar. Welkom, ons spandeer tyd saam tot 12 uur, ek en jy. Dankie Lee Brzeski. Hy is terug môreoggend om 5 uur vir Dinsdag se Bosal ontbyt saam met jou. Was jou naweek ook lekker gewees, hè? Hulle vlieg verby, hè? Wat van Len Miller?

man was heel gewild geweest op sy tyd, ook helemaal te vroeg weg. Dit is Freddie Nest, van wie ek praat en sy Like a Satellite. Amani Jackson voor Freddie met 4 woorde. Want jy kan ons kry, online ook, boshaalstereo.co.za, of gaan laai daar die boshaalstereo tips af op jou Apple Store of Play Store. Die hart van goud. Goue klanke van The Beatles.

klink omtrent na die mekaarspoel. Dizzy Lizzy, en dat is die muziek van The Beatles. Op hierdie maandagochtend saam met Bosal sê, ek glo joune is lekker. Hierdie man se naam is Jean-Ray Marais. En meer.

0: Dis die sekende, dis die muziek van Elisma Tron. Is myself serieus waarby en geskakel is, dis het so bykie later die ontploffing competitie, waar jy geleendheid gaan krim deel te neem en moendelik R1000 ryker word, teen vrijdag 11:30, wanneer ons weer een wenner aankondig. By rekord is dit verkeer.
1: Slechts 40 kilometer buiten Brits lê Kokoriwa Wildreservaat en gesinsvakantie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir het een swembarrens, waterglybane, wildritte, een kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou een breek en stuur die e-post na reservations by kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale boswel wegbreek.
2: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlach. Green Grace Farm Stall net buiten Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou een plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vruchte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpietkruising. Kom geniet een heerlijke ontbijt of wegneem etes teen sakbasprijse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Kus kyk wat gebeur waar die N1 Danieuberg deurpad richting Suid stilstaande voertuig. Dit is by John Foster Rylaan. Raamfontein, die M1 Noordverkeer is druk op pad na Kaasstraatse kant toe. Dan die N1 richting Noord, padwerke waarmee hulle bezig is, by Albertina se Sulu. Die N1 Suid is daar padwerke, dit is met Atterbury, wees maar wie uitkijk. Heidelberg, N3 Noord, trokbotsing, wat plaas vindt, is bezig om die toneel op te ruim. Die N1 Suid is daar padwerke, dit is met Albertina se Sulu. R21 Noord, ook is stilstaande voertuig by Rietfontein Wisselaar. En indien jy enig iets anders teekom, laat weet ons ook 064-115-2281. WhatsApp nummer weer keer 064-115-2281. Na die 10 uur nie softrekke, as ons weer leren dinge like op die paai. In die tussentijd, ek jy en Alvin Stardust, soos ek, I won't run away.

Dis die plaaslike musiek van Freshly Ground Doobie Doo vir jou by Bosal NL 7.5 en ons het vir jou dubbelgoudse voor die nuushoofdrekke, een van Alvin Bishop en dan sien ek ook Jill Atkins.

Basaal Stereo, die hart van goud en ja, Delilah, hoekom? Het is muziek van Tom Jones. Net nog muziek wat jy onthou en lief voor dit met een getitel, diezelfde blij. Ek het Belinda Carlisle nou met baie goeie raad.

0: Let's live your life and be free, baby. Dis Belinda Carlisle. As op pad met die kyk, lyk die Wesal Stereo verkeersmonitor.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar een goedkoper op oplossing as skuldberading met een korter termijn. Contact Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Sreen 1 Danie Baard deurpad richting Suid stilstaande voertuig by Rangel. Die N1 Noord is al stilstaande voertuig net voor Beiers Nodee. Pretoria N1 Noord verkeer beweeg stadig, dis by Garsfontein weg. Die N1 Suid by Sam Rand is daar padwerke en ook by New Road. En sê pas iets niet wat ingekom het, dit lyk soos die N1 Suid stilstaande voertuig met ons het vir Rigel gehad en daar die stilstaande voertuig. Jy is welkom ons op hoogte te bring van enige ander probleme. Hier is die WhatsApp nummer, dit is 064-115-2281 064-115-2281 Als het 11 uur die jongste nies, ook financiële aanwijzers en daarna sal ons weer loer aangaan op die paai. We beg geniet jou maandag. Het is maar skoolvakantie, heel partij mense wat lekker verlof geneem het, nee, geniet jou self. Adam Tas vir jou.

leef gas. En hy strooi haar as in die vloed rivier, laat haar spoel tot op strande ver van hier, so dat siel kan woon in een sandkasteel.

soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate en Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huur eenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate en Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

22 en half oor 11, jy is ingeskakeld by Bosal NL 7.5, Debbie Harry, I Want That Man, voor het was het Lionel Richie, Cyprien van die man, hè? Love, oh love, wat is een bykie Mornay van der Sand? MUZIEK

series musiek wat jy sal onthou van daardie rolprente van Grease, nee, Slivin, Newton-John, Sammy, John Travolta en Summer Nights. Arnie Jordaan ook gehad, wat ons twee het, en Barry en Eileen se Summer Wine.

0: So Adam by Bosveld Stereo met Pa se hand. Die tyd nou op die kop 13 minute oor 12 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen 'n WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

This Coldplay se Clocks en Hazel Dean se Better Off Without You by Bosveld Serie 2 en ry 21 minute oor 12 nou. En hier is klanke nou van Bernice West. Hi.

Anton Goosen sit lank by Bosveld Stereo met twee klein kalbassies. Pipelines, The Night Chicago Died. En voor dit het jy geluister aan Gary Barlow saam met Agnetha Faltskog, I Should Have Followed You Home. Mis ek nou van The Carpenters, volgende aan die beurt, Those Good Old Dreams.

Soos vroeger beloof, dis klanke van Def Leppard se Two Steps Behind en Samantha Leonard ook jammer vir jou, daardie snitse naam. Ek het ou goud voor die jongste verkeerde Simon & Garfunkel, Homeward Bound.

Dis heerlike klanke van Fleetwood Mac en Say You Love Me by Bosveld Stereo. Dis nou weer tyd vir Afrikaanse musiek van Bok van Blerk, Land van Melk en Honing.

Dis Danny Smoke en Wilma van Heerden met Cheesy, maar ek mis jou. Dan jy gehoor van Go West met Call Me. Dis tyd vir country. Uit bekende vriende hierdie man, dit is Chris Young, saam met Kane Brown, se Famous Friends, but hier by Bosveld Stereo.

0: Ja, kan nou nie meer duidelik doen julle. Dit is Nora Vlok van Die Hebels Fantasties en Appel. Jy het gehoor van Queen It's a Kind of Magic. Bring ons by 4:15 by Bosveld Studio. Die tyd word wel aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan geniet 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag. Op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braairibbetjies en nog baie meer. Teug aan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrijdag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-3 26 7125.
2: Net die beste country klanke Bosveld 107.5.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

En Rogers, a little respect, ons het nog tyd vir een voor die einde van hierdie uur en dan is dit byna tyd vir die dagboek. Dit is Christian Baartman voor die kerk.

0: Don't Want to Lose You. Nou, dis Backstreet Boys gewees, Len Miller en Ty gewees met Alles van My. Alles van My, ja, Alles van My. Dit is nou 15 minute na 7. Tyd word aangebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

Laat ons weer enigie van Raindrops Keep Falling in My Head. Reservoir Tops ook gewees, It's All in the Game. En dan is er Carleen Husselman en haar man gehad, Anthony McGee, Die Lewe se Wals. Amanda Leit sing van Ek Sal Jou Nooit Vergeet Nie. Hoe gaan het daar by jou? Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5 FM.

Dat is Frida van Abba met To Turn the Stone in die 80er jare uit. Hoe gaan het daar aan jou kant? Is jy warm? Ek het dan weer ietsie warms in die hand ook om te drink en so ingeskakel by die warmklanke van Bosveld. Hier is Jack Stone, Matt Stern, Chantay Retief, Johan Anker, Hanna en Chris Tron onder andere ook met African Dream. Hier dan al Roan Josh,

0: Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar!
1: Net nog een van jou gunstlinge by Bosveld 107.5.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Engelbert Humperdinck and Red Roses for my lady. Net so na George Baker's Love in Your Heart. Nou hier is nog een van Suid-Afrika se gunstelinge en dis Gerry Pretorius. Hey June.

En daai was natuurlik die muziek van Jack de Priester en Alles Verliefde. Net voor het Elof en Geheverlies. Somtijds het die partij van ons Geheverlies. Ons verkies het net so. Ons gaan met die muziek. Darren Hayes rond die uur af met Insatiable. Dan denk ek ook vir jou die Hollies met Sorry Suzanne. Crowded House en Better Be Home Soon. Maar eers een van my bekende ginslinge. My name is Sandra and seal it for love.

En dit was die stem van Bibi met Aspras. En dan Mr. Bigford met The Wild World, en dan Chicago in Hard Habit to Break. So Rina, wat is nader waar ek en jy nog 'n dag gaan afsluit in Tenniel? Nee, nee, die uur nie, maar sommer die dag ook. En met die antwoorddenking wat volg so eentje van daar af. En dan sit ook Pieter Nodea en hier vir jou. Maar eers ou bekende van die groep met die naam van ABBA. It is the way old friends do. It is as net wat ou gewoonlik maar by oujaars aandoor, nee?

is nou ou bekende stem wat ek laas gehoor het. Dis Jim Reeves in This World Is Not My Home. Tracy Chapman met Fast Car. Stevie Wonder en Isn't She Lovely met Slide, wat die vierde rij afgeskop het met Universe. So gaan ek neer, rustig raak, die aansoordenking wat wacht. Ons sluit hier die dag af, ek en jy. Laaste uur wat ek saam met jou kan spendeer volg binnenkort. En dan ook een splinterieuwe ochend. Ja, splinterieuwe dag. Nee, die week lyk vir my gaan vannacht voorbij gaan. Ek hoop so. Maar eers, die oordenking.

Natasha Joubert en Tikitero, net voor die romans en jou hart is weer myne. Sjoe, nou my groot stem en hy mens. Ja, Tina Arena was voort gewees met Heaven Help My Heart. Desmond Walls binnenkort met vakantie.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

0: Hein sal ek maar definitief een misgee. Dit is Wiekie de Pree met Rol my bommakkie sien. Net vir Nadine met tyd en myne wat vir sekerheid geloop het. En The Shadows met Mary Ann. Van my af Gilbert Bosch, ek maak spasie vir Rudy van Deventer op die dinsdagmorgen. Het is 1:05, hou jy jou verder geselskap op die vroege oggend ure. Koue ure natuurlik. Van my kant af, kyk moenie self, kyk moenie gesin. As jy op die paai reis veilig. Liefde groete van huis tot huis. En dan gaan ek vir jou dank moontlik vanavond 10 uur weer kom geselskap hou tussen 10 en 1. Van my kant af, Gedidi, is net waarmee ek jou sê, tot ziens, en is Tanya Strauss met Everybody Hurts, Shania Twain, Billy Carrington met Party for Two, Spice Girls met To Become One, verskriklike mooie, ne? Maar ek sê vir jou tot ziens met drie, ne? Hier is die bekende The Weather Girls en Eat Rain Men. Geniet die rest van jou dinsdag en start met alles wat jy beplan het. Tot later, kijk maar net af. Geniet die geselskap van de Rudy. Tot ziens.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got

0: A Pussycat, Little Freedom Range en Bryan Adams, Please Stay. Ek gaan verder met net die beste muziek hier by jou stasie, met die hart van goud, Melody 3 met Annelien, Extremes, More Than Words, en dan een van my gunstelinge, een van julle gunstelinge, Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart, Ronde 2, Mag ek jou laaste wees, en die lievelinge met Bang.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
2: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

Vidal Smith wat hierdie uur afsluit met Tar and Cement, Kenny Rogers, Love Will Turn You Around en Betty Midler met The Rose. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5, ek is Rudy van Deventer en ek hier begin in die nuwe uur met Crystal Gayle se Baby, What About You? Gey Korsten met Mooi Ou Kaapland en dan Jana Twain, That Don't Impress Me Much.